zin. Ga maar eens voor je vrienden. Ging op pillen nou. Lang, lang. Wat wel voor. Lang. Het kreeg ging lang, lang, lang, lang, lang. Lang, lang. Ik heb voor in de zin. Ga maar eens voor je vrienden.